0: Is daar nog iets wat jy graag wil bereik?
1: As ek my mooi dink aan wat ek graag wil bereik, die ene wat ek nie wil bereik nie, is om op een verhoog weer te staan en een ding te doen nie. Ek voel ek is meer volwassene in die muziekbedrijf waar ek baie meer wil achter die skerms wees, waar ek baie meer ander muzikante, jong muzikante wil graag help. Ek sal nogal graag like om my album uit te bring vir die laaste keer, maar my live performances is iets wat ek nie graag so baie belang instel op die oomblik nie.

Sus cerco, en el cerco, espiral, en espiral, wat nooit opbouw immer aanhou, nes een eeuwige verhaal. Sy beelde bly ontvang, soos jou hart het bly onthou, soos die polslag van die smart, in die windmeel van jou hart.

Om gezond en langer te leef, benodig jouw lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrichte en die herstelproces. ProCyren vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelikse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir ProCyren by apteker. Onthou, as dit nie ProCyren sê nie, is dit nie ProCyren nie.

Dirk Bentley hier op RSG met een van sy mees onlangse treffers. Hy is al bykans 24 jaar in die bedryf daar in Amerika, Country Star. En hierdie ene uit 2025, Standing in the Sun.

ik Derek uit die liedjie Chris Brown featuring Friday. Die liedjie se naam is Perfect Timing. Van my eie boyfriend, hom naam is Lebogang.

Journey met Stone in Love, het kom van die selfe album af waarop jy Don't Stop Believin' in Open Arms sal kry. Dit is Escape gewees van Journey en die gitaarspeler Neil Schon het gereeld gesê dat hierdie liedjie, dit is in Stone in Love, een van sy gunstlinge was om regstreeks in konserte op die verhoog te speel. Stone in Love voor hom Dirty White Boy van Foreigner. Is beste van op maandag aand. Ons bly by die stene. Rainbows, Stone Cold. Then on our Boston, a man I'll never be.

Was more than a feeling bust in a man I'll never be. En nee, ja, dit was groot, wel nie 'n groot treffer gewees vir die groep nie, maar as jy mooi luister na die liedjie, kan jy daai kenmerkende Boston klank hoor. Rainbows is Stone Cold, net voor Boston gewees. Die openingsriff van No More Heroes van The Cars is ikonies en ook inspirerend, maar so ook is die liedjie Dangerous Type. Hoewel het nooit 'n groot treffer was vir The Cars nie, het dit een van die groep se gewildste B-sides geword. Net na The Cars met Dangerous Type is het Bad Company, Gone, Gone, Gone, kry het op Desolation Angels. Het een van die groot trekpleisters geword op hulle regstreeks konserte en arena rockjare. En die sanger Paul Rogers het dit beskryf as een van sy gunsteling liedjies om in konserte te sing. Het is beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric.

Het is altijd van interessant dat, terwijl een liekie nie op die treffers parade goed nie, dat wanneer het by die concerte kom, dat die ondersteuners van een specifieke groep, een specifieke liekie, soos hierdie bijvoorbeeld, sal aanvra. Rush the Analog Kid, nooit een groot treffer vir hulle gewees nie, maar tydens hulle concerte altyd opgevoer en altyd een groot reaksie gekry. Is die interessantheid van die lewe. Uriah Heep met Stealing uit 1973, net voor Rush gewees. The Kinks, the Destroyers, Sammy Hagar, There's Only One Way to Rock in Tesla's A Modern Day Cowboy is waarmee ons vanavond afsluit. En die Kinkse Destroyer vat die groep eindelijk terug na hulle vroeë jare in 1964 toe. Want hoewel die groep bijvoorbeeld de treffer gehad het met Lola in 1970, het hulle met Destroyer teruggegaan na die harde klank van hulle in 1964 toe. Sammy Hagar, There's Only One Way to Rock met een van sy kenmerkendste solo-liekies geword in die jare voordat hy by Van Halen aangesluit het. Tesla's Modern Day Cowboy, om jou af te sluit vanavond uit 1986 uit, een liekie wat, jy kan eindelijk die 80 sproe aan die liekie. Is die beste van vanavond, ek sê Etienne Lyric, bly ingeskakel vir die beste van die laat aandkeier, is jou kese op RSG.

0: Ongelukkig.
1: Goeienaand Etienne, dis Kitty van Durban Noord. Kan jy asseblief Joan Baez se Diamonds and Rust vir ons speel? Geniet die musiek wat almal mee deel met ons. Dis lekker.

Goeienaand Etienne, John Becker hier van Alberton. Altyd lekker om op maandag aand RSG te luister, want dan is die kingpin van muziek in die atelier. Ons het lanklaas na hierdie een geluister en miskien lanklaas van die kunstenaar ook gehoor. Kan ons dalk bietjie luister daarna Jessica, soos gesing deur Ray Dillon. Baie dankie, groetnis.

Matt Wills met ADX. Whitney Houston, Run To You in die middel van die trio in Duran Duran's Ordinary World. Skuif nou Peter Frampton toe op chill. Ooh Baby, I Love Your Way. Dionne Warwick, Trains and Boats and Planes. En dan een dikkie klassieke muziek vir jou.

Chill Buddies gee met my Etienne Lyric klassieke musiek vir jou. Kry dit altyd op Chillwick. Saam met Dionne Warwick, Trains and Boats and Planes and Peter Frampton's Baby I Love You Way. Julio Iglesias nou met Willie Nelson. To All the Girls I've Loved Before. Barry Gibb saam met Alison Krauss met Too Much Heaven. And Norah Jones, Come Away With Me.

Norah Jones met Come Away With Me. Barry Gibb in die middelgeweer saam met Alison Krauss, wat eindelijk 'n country sangeres is met Too Much Heaven. Julio Iglesias en Willie Nelson met haar immer gewilde To All The Girls I've Loved Before, om die trio op chill mee te begin. Ek sê teen Lyriek met jou tot middernacht toe. Skyf al die nader is die Walker Brothers met To Make It Easy On Yourself. Nee, CeeLo Green, Lead Me.

Siempre dir siempre que quedara dir bebé. Die titel kan eenvoudig vertaal word as ek sal altyd hê. Bebé is bekend van haar unieke mengsel van moderne Spaanse popmusiek, flamenco en alternatieve ritmes. En haar lirieke handel dikwels oor persoonlike vryheid en emosionele herstel. Ons bly intussen in 'n vurige Latyns-Amerikaanse luim. Hier is Los Lobos saam met Antonio Banderas met die themalied van die 1995 rolprent Desperado. Hier is Canción del Mariachi.

titel en Tarantula met After Dark. Om die eerste deel van vanaand se reis af te sluit, luister ons na 'n ware gitaar meesterstuk. Santana met Black Magic Woman of Gypsy Queen.